yangu asene se mwagire mutsuseha sana nenda finira cheche mekwe uo yangu asene se mwagire mutsuseha sana nenda finira cheche mekwe uo yangu asene se mwagire mutsuseha sana nenda finira cheche mekwe.